0: Familierechtadvocaat Renan de Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Chico.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die in D kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.

zitten maar te zwijgen. Uitgebreide snelle hap. Ik pak wat ik kan krijgen. Mijn knieën worden slap. De geur van de verleiding hangt voor me als een worst. Steeds als ik dit zing, van drinken krijg je dorst.

Waar ga je heen, papi? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg.

Eenzaamheid is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, wat klinkt je stem, man? Is er iets?

moeder zei altijd al dat ik reuze leuk kon zingen. En ze zei altijd, ja, wordt nog wel eens wat. Nou, toen moest ik dus op zangles bij een oude grijze dame. En die zei dus dat ik mogelijkheden had. Nou, de eerste keren moest ik dus de noten leren lezen. Maar mijn moeder zei, je schiet niet erg op,

Nou, toen nam ze me dus mee naar een meneer die het kon weten. Want die was dus vroeger drummer in een band. En dus zong ik dus dat liedje voor van Ugge, Ugge, Ugge. En die man, die gaf mij dus een compliment. En toen werd er in de buurt dus een talentenjacht gehouden.

plaatje maken, dit was de eerste prijs. Nou, daarvoor had ik dus twee hele nieuwe liedjes moeten leren. Van Ik hou van jou en Nachten van Parijs. De trompetten en violen stonden dus al op een bandje. En die kwamen uit een soort van telefoon. En mijn moeder was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog mens, doe het nou een keer gewoon. Toen het klaar was, vroeg mijn moeder dus of het nog wat betaalde. Maar we kregen enkel reisgeld en sjoer. Wat ik wel kreeg was een hele stapel foto's van artiesten. En mijn moeder dus een plaat van Leni Koer. Nou, we hebben dus wel heel lang op het plaatje moeten wachten. Maar verleden week, toen lag het in de bus. En mijn moeder ging gelijk naar die meneer van Losse Groeven.

ziet de katten van Vagina Veil en laat het kind begaan. En toen ging ze dus vertellen wat artiesten dus verdienen, want het had dus in Veronica gestaan. Ach, we lopen nou geregeld met mijn plaatje rond te leuren, maar dat zit dus niet veel zoden aan de dijk. Mijn baas heeft al gezegd dat ik niet zoveel moet verzuimen, maar ik ken toch ook niet alles tegelijk. Ach, ik vind het stront vervelend, want ik hoef dus niet zo nodig. Maar mijn moeder zit er erg achterheen. Als ik ooit nog eens een keer aan een talentenjacht zou meedoen,

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Yeah!

0: De FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met wij steunen Hamas zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: De

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en mogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Trus.
2: En mijn naam is Jan.
1: Nou, we gaan eerst weer eens even een reisje door Europa. Een muzikaal reisje
2: muzikaal
1: door Europa.
2: Muzikaal reisje, ja, zeker.
1: Dan hebben we de greep uit de kast. En deze avond weer wat bijzonders. Want het is weer de eerste woensdag van de maand voor ons.
2: Ja.
1: En dan krijgt u platen te horen.
2: Ja, we draaien allemaal langs speelplaten.
1: Ja. Ons tweede uurtje hebben we duetten.
2: Juist.
1: En dan als laatste half uurtje hebben we de artiest van de avond. En dat is een artieste, of een oud artieste, Connie Froboes.
2: Ja.
1: Daar ga ik het over vertellen.
2: De ouderen zullen hem zeker wel kennen.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: Maar we gaan eerst maar reizen.
2: We gaan eerst maar even reizen. Oké, okay. We gaan naar Bulgarije.
1: Daar gaan we eens even beginnen. En daar is Petia Kolevva Ivanova.
2: Ja, of met andere woorden?
1: Preslava.
2: Preslava, ja. Dat klinkt wat beter, hè? Dat klinkt beter in de mond.
1: Ja, ze is in Dobrich. Is ze geboren op 26 juni 1984. Ja, ze is natuurlijk zangeres, maar ze doet ook popfolk en popmuziek, dus...
2: Ze is wat ruimer in de assortiment.
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
2: Nou,
1: dus
2: ja,
1: bezig bijtje.
2: Het is wel een begrip in Bulgarije.
1: Ja. Dat klopt. Die zijn allemaal helemaal gek van haar.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou, wij hebben ook een nummer natuurlijk uitgezocht.
2: Ja.
1: Starta Rni Pesen.
2: Ja, en weet je wat dat betekent?
1: Nou.
2: Nee, ik heb
1: het. Oh, ik wel. Ja? Ons oude lied.
2: Oh,
1: ik heb het opgezocht.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik had het ook opgezocht, maar staat er niet meer bij.
1: Nou,
2: Oké, nou, we gaan aan het draaien dan voor je.

0: Nou, je verstaat het wel, maar je begrijpt het niet.
1: Ik begrijp het niet helemaal. Nee.
0: Bulgaars is echt dat een lastige taal.
1: Nou, maar dat vind ik al die Slavische talen toch wel.
0: Ja, maar ze hebben daar ook zelfs een Cyrillisch schrift. Niet vergelijkbaar.
1: Als je daar naartoe gaat, neem je 2 kaarten mee. Nou, ja. Maar ze hebben tegenwoordig ook onze taal, hoe wij het schrijven hebben.
0: Griekse letters.
1: Ja, er zit gewoon nou 2 namen staan er gewoon bij.
0: Vaak wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, goed.
1: Maar vroeger was dat niet zo.
0: Nee.
1: Dan moest je echt 2 kaarten hebben, want anders wist je niet waar je was.
0: Was je bijna verdwaald.
1: Hé, maar we gaan naar Polen.
0: De Polen.
1: En daar is Mitzlaw Wojciech Szczesniak.
0: Och, en die is op 6 juli jarig.
1: Ja, maar weet je hoe hij gewoon heet, gewoon voor de artiesten?
0: Nou, vertel eens.
1: Mitek.
0: Mitek?
1: Ja, verder helemaal niks. Gewoon nee. Mitek.
0: Oh, dat is wel makkelijk.
1: Szczesniak. Maar jij vertelde, wanneer is hij geboren?
0: 6 juli. In 64.
1: Nou ja, in Kalitsch.
0: Ja.
1: En ja, moet je horen.
0: Hij heeft ook meegedaan aan het Songfestival, weet je dat? In 1999.
1: Oh, dat was geloof ik in Jeruzalem.
0: In Jeruzalem, ja. Ja, dat was in Jeruzalem. Ja, dat nummer wat hij kon zingen, dat kan ik niet uitspreken hoor.
1: Pritsil mni mokno. En hij eindigt als 18e. Nou, dat valt nog mee, vind ik.
0: Met die aantallen die tegenwoordig erbij optreden, dan is dat niet gek.
1: Maar tegenwoordig moet je eerst naar die zingen en dan ga je allemaal die gaan naar de halve finale.
0: Ja.
1: Het is toch allemaal anders geworden. Hè? Maar ja, Misnek, die gaat zingen Onibo Lebic.
0: En wat betekent dat?
1: Een wereld van verschil.

0: ons volgende landje waar we naartoe
1: gaan. Ja, we gaan een eindje reizen.
0: Ja.
1: We gaan naar Ierland.
0: Ja. Goed dat je dat erbij zegt. Want ja. De band die we al hebben.
1: Ja.
0: Die heeft ook een band die in Rusland zo heet.
1: Ja.
0: Een band die in Nederland zo heet.
1: Ja.
0: Een band die in Engeland zo heet. En in Canada heet ook een band zo.
1: En een bloemetje, hè? Of een plantje?
0: Het heet dus de naam van een plantje. En,
1: Ja. En weet je waar die in Ierland op opgericht is? In Belfast. Dus in Noord-Ierland natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En in de gelijknamige bar, Blackthorn Bar aan de Skipper Street.
0: Ook daar nog een keer.
1: En dat was in 1968.
0: Zo.
1: Nou ja, en hij verwierf natuurlijk heel veel bekendheid in Ierland. Ja. Maar ook daarbuiten, want ze reisden nogal, hè?
0: Weet je welk bloemetje het is eigenlijk?
1: Nee.
0: Een sleedoorn.
1: Een sleedoorn.
0: Zeggen wij dat
1: eigenlijk. En dat heet ook een blikdoorn.
0: Ja, een blikdoorn. Het is een wit bloemetje.
1: Maar goed, ze traden dus wereldwijd ook op, hè? Dus ze gingen naar Amerika, Duitsland, België, Luxemburg.
0: Echt de Ierse muziek, hè?
1: Ja, het is echt gezellig als je in die pubs komt. Echt, echt. Als je echt een lekkere Ierse pub, heerlijk om te zitten. En dan,
0: daar zit je
1: ik lust geen bier, maar
0: ik wel.
1: Jij wel, dus dat ging wel goed.
0: Nou, we zaten langs de kant, dat weet ik wel nog, in een pub. En dan zie je echt helemaal langs de kant. En die band zit daar bijna in het midden, zeg maar.
1: Ja.
0: We zijn aan het spelen en ik raakte in de praat met al mijn beste Engels. Nou, dat is echt Amsterdams Engels, zo gezegd. En daar in Ierland. En een persoon erbij die op school Engels heeft bij de toestanden. Maar die zeiden niks en ik moest in mijn eentje worstelen met dat mens.
1: Ja, maar wij zitten daarna de muziek te luisteren.
0: Ja, ik had met dat vrouwtje dol.
1: Ja,
0: ik ben zwak voor vrouwen. Ik kan ook niet helpen. Hey, wat gaat die zingen?
1: Gaat zien. The Man from Mullingar.
0: Nou, die kan ik zo wel vertalen.
1: Ja,
0: ja, de man van Melke? Ja?
1: Ja, we gaan daarna luisteren.
0: Oh, het is, nou is het mis. Ik bewoog een andere.
1: Ah.
0: Andere dinges. You can t-

0: Ja, dan gaan we toch weer een eentje reizen.
1: Ja, hè?
0: Dat vind je erg?
1: Nee hoor.
0: Nou, we gaan naar Portugal. Ik wil naar Portugal.
1: Daar gaan we naartoe. Muzikaal dan, hè?
0: Nou ja, daar is Linda de Souza.
1: Ja, dat is ook een heel verhaal.
0: Ja, en weet je hoe ze eigenlijk heet?
1: Nou, vertel eens.
0: Theo Linda, dus dat Linda, daar komt Jacqueline de Souza Lanza.
1: Zo. En dus uiteindelijk gewoon...
0: Gewoon Linda de Souza.
1: Ja.
0: Als je dat allemaal moet onthouden. En ze is geboren in Beja. En dat ligt in Oost-Portugal. Ligt
1: ja,
0: dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus.
1: Maar ja, weet je dat ze ook is geëmigreerd. Ze is naar Frankrijk geëmigreerd.
0: Oh.
1: Ja, in 1970 is ze naar Frankrijk geëmigreerd.
0: Zo.
1: En daar is ze eigenlijk begonnen met zingen.
0: Oh.
1: Ze tekende een platencontract in 1979 en had een platina hit met Un Portugaas.
0: Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Dat was natuurlijk een heel succesvol nummer natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja, precies. We gaan het zo meteen ook draaien. Laat dat ze vast ja? Verraaien. Ja, doen we ook. Maar ik wil er ook nog voorbij zeggen. Ze is een van de slachtoffers van het COVID-gebeuren.
0: Hoe dat zo?
1: In december 2022 is op 74-jarige leeftijd overleden. Met een besmetting van COVID.
0: Ja, maar we dachten er wel makkelijk over, sommigen.
1: Ja, maar dat zijn toch
0: maar
1: weer
0: je
1: mensen.
0: Ziet het, ja, ik weet er in onze omgeving ook een heel veel.
1: Ja, er zijn een aantal die er toch onder de
0: en die altijd toch gezond waren en alles. En ingeënt waren als zelfs.
1: Ja, ook dat, ja.
0: Dus,
1: dat is best een lastige, slopende ziekte geweest, die COVID gebeurde.
0: Dus we houden het maar buiten de deur.
1: Ja? Liefst wel, liefst wel. Hé, hey, nou, gaan we er weer
0: Ja, wat je zei, hè? Een Portugees. Die Portugees gaan we draaien.
1: Dat is de tophit van de... Ja. Ja.

0: Ja, we gaan toch weer terug naar Nederland, hoor.
1: Ja, ik vind het wel een mooi liedje, moet ik zeggen.
0: Jawel, ik vind het wel heerlijk. Ook de melodietje. Ja, ik vind het heel mooi.
1: Ja, He? Zeker weer. Goed, dan gaan we naar Nederland toe.
0: Ja, we gaan weer terug. En dan, we gaan even naar Volendam.
1: Ja.
0: Want daar is Jan Dulles, Jaap Kwakman.
1: Waar was het? Dat is een ruime keuze.
0: Ja, weet je dan waar ik het over heb?
1: Als jij die twee namen genoemd hebt, moet er nog één naam bij, denk ik.
0: Ja, die heet nu Robin Kuller. Dus ik kan er ook niks aan doen.
1: Oh. De drie J's, hè?
0: Ja.
1: Die hebben we dan.
0: En die is vanaf 2019 erbij gekomen. Ja, want daarvoor was het Jan de Witte.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, blijft toch de drie J's.
1: Het blijven
0: toch,
1: de drie J's, ja. Als jij maar zo begonnen bent, dan moet je zo mee doorgaan ook natuurlijk.
0: Ja, dat is zo. Dus moet je erover vertellen. Ze zijn jaren actief natuurlijk.
1: Ja.
0: Ze staan in het AFAS ook weer gaan ze naartoe. Want ze vieren een jubileum, geloof ik. En wij zijn hier in Agora in Lelystad geweest. Daar hadden ze een reis van het ontstaan in de muziek in Amerika. Hè?
1: Ja, dat waren hun.
0: Dan reizen ze van oost naar west. En daar kwamen natuurlijk nummers van Elvis. Precies zongen ze dan. En nou, maar ook de gospelmuziek. Ja, echt alles.
1: En een stukje country.
0: Ja, country. Het was heel erg
1: leuk. Het programma was heel uitgebreid. Ook wat ze konden doen. Dat viel me echt op. Eigenlijk dat. Ja, het viel ontzettend mee eigenlijk. Heel eerlijk bekennen.
0: Ja, ik vond het heel leuk.
1: Ja, die kaartstof van. Ik denk, nou, ga gezellig uit met je. Maar ik vond het achteraf echt een heel gezellig avond.
0: Wat is het, denk je dan voor jezelf?
1: Ja, wat moet je daar nou van verwachten? Drie jongens die op het toneel staan een liedje te zingen.
0: Ja, heel leuk.
1: Maar ze doen het erg leuk. Ze vertalen er echt veel mee. Het is echt dus een fantastische.
0: Heb u de kans een keer te gaan? Moet u echt een keer gaan naar ze?
1: Ja, zeker. Als ze daar een optreden van ziet, is de moeite waard.
0: Ja, dat is zo.
1: Nou, en we gaan nu draaien van ze. Dansen tot het over is.
0: Ja, ben je hartstikke moe, hoor.
1: Zou ik niet vertalen voor je?
0: Nee, hoeft niet.

0: Zoals altijd gaat ook vanavond de platenkast open van de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij ons programma.
1: Nou moet ik eerlijk zijn, het gaat niet elke keer platenkast open hoor.
2: Nog heel veel een leven dag.
1: Met cd's en veel maar, digitaal moeten we hebben. Ja.
2: Maar nu vandaag maar gaat vandaag, echt de platenkast open.
1: Eerste woensdag van de maand doen wij de platenkast open.
2: Ja.
1: En ik heb plaat scherp gelegd.
2: Dat is Emily Lou Harris met Tulsa Queen.
1: Ja.
2: En daarna Henk Wijngaard met Een truc als mijn woning.
1: Dus we kondigen er meteen twee aan?
2: Ja,
1: waarom niet hè?
2: Ja, daarom.
1: Ja, ik heb het toch gemakkelijk hier al.
2: Ja, je hebt nu wat te doen met die platen.
1: Mag je wel stellen, ik moet hard werken.

0: Kunnen we naar de volgende twee?
1: Ja, doe maar.
0: Ja. Conquistador met La Bamba.
1: Ja, zo heet die...
0: Die groep, hè?
1: Die cd ook, hè?
0: Oh, heet die ook zo.
1: Conquistador Argentina.
0: Ja, Argentina.
1: Dat is de LP.
0: Ken jij Paul Anka nog?
1: Paul Anka, ja, zeker wel.
0: En die gaat Having My Baby zingen.
1: Ja, en dat komt van de cd Sleep en Romantiek.
0: CD? Nee, LP. Ja, we zijn het niet meer gewend, hè?
1: Zeg zo, je CD, hè? Ja, het is een LP, inderdaad.
0: Het zijn allemaal LP's.
1: Ja, doe mijn best.
0: Nou,
1: komt
0: goed.
1: Hier.

0: Nou, die volgende die je krijgt.
1: Ja.
0: Die ken je wel heel goed. Die beste man.
1: Jazeker.
0: Want dat was altijd de afsluiting ook van 's avonds. Hè, met Koeten nog vrienden. Weet je dan welke zanger ik bedoel?
1: Reinhard Maai.
0: Ja. Maar dat gaat hij vandaag niet zingen hoor.
1: Nee, die heb je niet gekozen.
0: Nee, ik heb Kom kies mijn glas nog eenmaal ein.
1: Daar komt hij.
2: Kom gieß mein glas nog eenmaal ein. Mit jenem billigen roten wijn. In dem ist jene Zeit noch wach. Heut trink ich meinen Freunden nach. Bei diesem Glas denk ich zurück an euch, mit denen ich ein Stück auf meinem Weg gegangen bin.

0: Ja, dat was de oude molen van Johnny Hoes en Mary Servaas.
1: Ja, leuk hè. Dat is, ja, dat is mijn plaats natuurlijk. Dat zijn echt,
0: echt oude dingen allemaal.
1: Oude dingen allemaal, ja. Ja, want nieuwe platen hebben we niet eigenlijk.
0: Nee, en toch schijnt het toch wel weer een beetje terug te

0: En dan gaan we nog even tot aan het nieuws luisteren naar Jumbo House met Snowflakes. Dus nou, ik zou zeggen, tot na het nieuws.
1: Of met die tijd zitten knoeien, dat staat er allemaal
0: nee,
1: niet op.
0: Nee, dat staat er niet op. Tegenwoordig wel. Maar goed, we gaan er naar luisteren.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Ja, en we hebben er weer een heel wat uitgekozen natuurlijk. Hè? Want we hebben er heel veel.
4: Ja, zeker.
3: Er zijn heel veel artiesten die samen wat op de plaat of op de cd gezet hebben.
4: Maar we moeten wel vertellen wie we zijn.
3: Mijn naam is Truus.
4: En ik ben Jan.
3: Ja, met ons doet u het nog even.
4: Maar als je begint had geluisterd, had je het al geweten.
3: Ja.
4: Ja, zeker.
3: Ja, dat is ook zo. Goed. Maar goed.
4: We gaan echt duetjes draaien.
3: Ja, duetjes. Ja.
4: Nou, eerste.
3: Michael Jackson met Cida Carrot met I Just Can't Stop Loving You.
4: Ah, en de tweede doet Willeke Alberti met Boudewijn de Groot. Avond.
3: Ja, die ken ik.
4: Ja, ik ook.
3: Ja.

0: U kunt donderdag tussen 8 en 10 luisteren naar de herhaling van ons programma.
1: En ja, dan gaan we verder.
2: En dan heb je weer de duwde die langskomen.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik heb de volgende, want we gaan pas naar de derde.
2: De derde duwde, ja.
1: Linda Ronstedt en Aaron Neville met Don't Know Much.
2: En de vierde is Mooier dan Mooi.
1: En wie gaat dat zingen?
2: Wesley Klein met Monique Smits.
1: Ja.

0: Leuk hè, nieuw liedjes, ja, duetjes. Ja, hè?
1: Ik vind het wel leuk, ja.
0: Ja, zeker. De volgende duet gebeurt met André van Duin en Ron Brandstede.
1: Oh, dat is ook een leuk oudje.
0: Dat is ook een oudje, ja. Chanson Hollandaise.
1: Nou, en ik heb uitgekozen voor Philip Bailey met Phil Collins met Easy Lover.
0: Helemaal leuk allemaal.

0: slag.
1: Het is herfst, maar de muziek blijft zomers bij de FZO.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Corny Vrobus. Ze is geboren als Cornelia Vrobus in Vriezen op 28 oktober 1943. Aan het begin van haar carrière bekend als die kleine Cornelia en als Conny. Ze is ook de actrice die in de jaren 50 en 60 als zangeres en tieneridool was. Zij groeide op in Berlijn en Pak die badenhozen aan was in 1951 haar eerste hit. Het liedje was geschreven door haar vader, de componist en muziekuitgever Gerard Vrobus, voor een zangkoor dat er niets in zag, zodat hij door zijn 8-jarige dochtertje liet zingen. In de jaren tot 1967 had ze vele hits. Veel van haar liedjes die werden door haar vader geschreven, deels onder het pseudoniem van Erich Langenfeld. Toen de rock'n'roll populair werd, stapte ze over naar liedjes in die stijl. Ze vertegenwoordigde de Bondsrepubliek op het Eurovisie Songfestival in 1962. Ze werd zesde met het door Christian Broen geschreven Zwei kleine Italienen, onder muzikale begeleiding van het orkest van Horst Wende. Het werd een hit in heel Europa. Onder andere een nummer 1 hit in Duitsland en een Eurovisie Evergreen. Ze zong soms ook versies van haar liedjes in andere talen, zoals Frans, Italiaans en Fins. En zo nam ze 2 kleine Italianen, Lady Sunshine en Mr. Moon, in het Nederlands op. We gaan luisteren naar Pak die badenhozen aan en dan 2 kleine Italianen en Teenager Melody.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En het is nog steeds Conny Froboes. Ze werd getypcast als een Berliner keure, ofwel een West-Berlijns grietje. In succesvolle musicalfilms met Peter Kraus, zoals Wendy Conny Meet den Peter uit 1958 en Conny und Peter machen Musik uit 1960. Ze speelde daarnaast in films met Peter Weck, Rex Gildo, Peter Alexander en Johannes Heesters. In 1967, het jaar waarin ze trouwde met de Oostenrijkse toneelregisseur en theaterdirecteur Helmut Matiasek, maakte ze haar laatste plaatopname. Ze stopte als liedjeszangeres om zich te concentreren op haar acteercarrière. Cornelia Froboes werd de gevierde karakteractrice die te zien is in talloze toneelstukken, bioscoop- en televisiefilms. Bijvoorbeeld in 4 afleveringen van Tatort en 6 in de afleveringen van Derk. Van 1972 tot 2001 speelde Conny de hoofdrollen uit het grote toneelrepertoire bij de Münchner Kammerspiele en daarna tot 2011 bij het Bayerische Staatsschauspiel. We gaan luisteren naar Mr. Music, Klokkenkiezerrock en Wasserrattenpolka.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1984 had Connie Froboos groot succes als Eliza Doolittle in de musical bij My Fair Lady in het Münchener Staatstheater am Gärtnerplatz. In een totaal ander soort rol maakte ze in 2005 indruk als de egocentrische verbitterde Insa bij de wereldpremière van Die Eine und die Andere van Boto Strauss. Ze werkte met vooraanstaande theatermakers als Thomas Langhoff, Dieter Dorn en Georg Tabori. Tot de belangrijkste filmrollen behoorde Henriette in Die Sehnsucht der Veronika Voss van Rainer Werner Fassbinder uit 1982.

0: Haar acteercarrière, die in 1951 begon met een kinderrol in de misdaadfilm Zündige Grenzen, dat duurt allemaal maar voort. We gaan luisteren naar Lago Maggiore en O di Jure.
1: De artiest van de avond.

0: Ja, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan zeggen wij iedere keer, hoop ik toch dat u weer lekker thuis bent hoor. Bij Elgema Val kunt u morgenochtend tussen 8 en 10 nou, de herhaling van ons programmaatje
2: luisteren. Ja, dan komt alles weer langs.
1: En dan komt, ja, inderdaad hè.
2: We gaan weer beginnen met het reisje. En we gaan daarna weer plaatjes draaien. Ja, en we gaan daarna weer...
1: Oh ja, wat wij gaan doen. Ja.
2: Duwette doen, allemaal.
1: Ja. Maar ja, ook morgenochtend is het wacht op de dokter. En dan hebben we nog een non-stop muziek. We hebben Fred's Musics meestal nog.
2: De herhaling.
1: En dan morgenavond de muzikale vaart live van Peter Bakker en Jan van Heunen.
2: Dacht ik wel. Goed, nou, wij gaan afscheid van u nemen. We hebben nog een nummertje.
1: Ja, ja, wil je kijken. Wat heb ze eigenlijk nog, kinderstemmetje? Mag ik dat nog even vertellen?
2: Ja, dat vond ik ook wel een beetje.
1: Maar ja, heel veel waren toch wel vind van er vroeger. We gaan naar Lady Sunshine en Mr. Moon.
2: Ja, ja. Goed. Mensen, ja, voor straks.
1: Veel te rusten.
2: En vanmorgen?
1: Weer een beetje gezonder.
2: Rekenen we op, hè? Ja. Tot dan. Doei.
1: Dag.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 95 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Met z'n drieën.
0: Wij wachten op de dokter.
2: Tegenover ons zit.
0: Waar? Oh, ik. Ik ben Peter Bakker.
1: Hij komt net onder zijn bureau vandaan.
2: Ja. De rest van mijn shit.
1: Ik ben Jan van Heunen.
2: Ah, kijk. En ik ben Joop Veniga.
1: Daar zijn we weer met z'n drieën.
2: Trio is weer compleet.
0: Alte kameraden. Ja. Tot 12 uur zijn we bij u. Om u weer gezelschap te houden terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, lekker blijven luisteren, want
2: we draaien alles in blokjes voor drie.
0: Ook dat.
2: En het is
1: heel gevarieerd. Maar goed, ze moeten gewoon blijven luisteren, want we hebben natuurlijk heel veel programma's op de Flevo Cycle Omroep en natuurlijk ook het non-stop.
0: Ja, zeker.
1: En lekker inderdaad tot 10 uur blijven luisteren naar ons. En wij maken er weer een potje van de hele dag, dus
0: wat maken we ervan?
1: We gaan er een potje van maken, toch?
0: Oh, we gaan er een potje van maken. Ja,
2: gaan we dat doen?
0: Nee, joh, dat gaan we niet doen. Oh. We gaan gewoon een lekker gezellig programma ervan maken.
1: Oké. Okay.
0: En tot 12 uur, zoals gezegd, en dat kunnen we wel blijven roepen. Alte kameraden van de Koninklijke Luchtmachtkapel, die opende deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Ja. Zoals
1: ze
0: altijd.
1: Ze blijven wel zingen, hè? Ze zijn wel erg hard aan het zingen. Je moet het erg schreeuwen, vind je niet?
0: Ja, dat komt beetje, omdat ik hem ook te hard heb staan.
2: Achtergrondmuziek is een beetje overheersend.
0: Ga terug in je hoek.
2: Nou, die is in de hoek gezet om de hoek.
0: Nou, vooruit maar, dan krijgen we nu dit.
3: De opkikker van de maand.
0: De mama's en de papa's. Monday.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, mooie plaat.
1: Gezellig liedje, hè?
0: Heerlijk.
1: Ja. Houdoe in de mussel.
0: Houdoe in de mussel. John de Bever.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Nou, hij zwemt alweer weg.
0: Hè?
1: Hij zwemt alweer weg.
0: Ja. En Jan is er ook geweldig fan van. Heb ik gehoord net. Houdoe in de mussel in ieder geval. Ik ben net binnen, Jan. Guitar Tango van The Shadows, die zat daar weer voor. Lekker instrumentaal. En de opkikker van deze maand, oktober, is Monday Monday van de mama's en de papa's. En dan is het nu tijd weer voor het volgende.
2: Tienertour van de...
0: Ja, en dat gaan we doen.
1: Ja,
0: vanuit,
1: mooi.
0: Hè?
1: Mooi.
0: Ja, nee, ja. Ja, je valt nu in de reden. Nou ben ik de tekst kwijt.
1: Ja.
0: Nee hoor, dat gaan we doen van Friesland via Overijssel naar Groningen.
3: Is een lekker stukje.
0: Ja, is een lekker,
3: lekker stukje rijden.
0: Ja, we maken een omweggetje deze keer.
3: Okay.
0: We beginnen met Jan Dirk van Ravenstein en lekker resten, meneer de president. En die kennen we allemaal wel.
1: Ja.
3: Ja, is dat van Boudewijn de Groot?
0: Dat is van Boudewijn de Groot, ja. Wel rusten, meneer de president. Maar dan in het Fries.
3: Mm-hmm.
0: Roxy Trekker. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Van Jorieke Sterke. En De Roos van Via Buzen. Hier zijn ze alle drie.

0: Ik vond het een hele mooie uitvoering van De Roos.
1: Ja, zeker.
0: Van Mia Buse.
1: Ja. Lekker relaxed.
0: Ja, De Roos van Witte Mettler is natuurlijk het origineel. En een Nederlandse vertaling werd door... Hoe heet ze ook weer?
1: En wat betekent Mia Buse?
0: Weet ik veel, zo heet
2: zo
0: ze.
2: Zo heet ze.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja. De Bonnie Sinclair natuurlijk. Nee, ja. Dat moet niet zo raar doen. Die had ook een hele mooie uitvoering van De Roos. Daarvoor hadden we Jorieke Sterken uit Groningen. Nee, uit Overijssel. Ik haal ze door de war.
1: Ja,
0: ja, dat is helemaal fout. Roxy Dekker.
1: Een beetje
0: dat was een klein beetje een knipoog natuurlijk naar Roxy Dekker. Althans, dat staat in de beschrijving van dat nummer. Oh. Lekker resten, meneer de president. Van Jan Dirk Ravenstein. Dat is een nummer uit 67, denk ik, van Boudewijn de Groot. Ja. En eigenlijk in deze vertaling naar het Fries. En dan een beetje naar de huidige president is het nog steeds actueel.
1: Ja.
0: Echt waar. Maar goed. Tot zover de politiek. We gaan over naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: We kregen er van John uit de receptie. Deze keer. En die wilden een nieuw nummer horen van Within Temptation. En nou, dat is niet helemaal nieuw. Het is in januari uitgebracht.
2: Dus redelijk nieuw.
0: Het is redelijk nieuw, ja. Januari van dit jaar. Within Temptation samen met Smash Into Pieces en Somebody Like You.

0: Zo. Joe. Hij begon een beetje zachtjes. En hij eindigde een beetje zachtjes. Lonely Days van de Bee Gees. En daarvoor hadden we een plaat waarvan mijn opa zei... Kindert langer getuigen, niet anders dan schreeuwen. Van de Beatles. Hey Jude en Somebody Like You.
1: Het was helemaal geen schreeuwen dit keer.
0: Ja, hij gelde wel.
2: Ja, een beetje.
0: Nou, in het midden. Winning Temptation met Smash Into Pieces. Somebody Like You als een verzoekje van John uit de receptie.
2: Ja, en daarvoor hebben we geluisterd naar...
0: Nee, daarna.
2: Daarna?
0: De Beatles.
2: Voor Lonely Days.
0: Voor Lonely Days.
2: Hebben we geluisterd naar Hey Jude van de Beatles. Hè?
0: Ja, ja.
2: En het nummer werd gecomponeerd door Paul McCartney. Maar wordt officieel toegeschreven aan Lennon en McCartney. De song werd uitgebracht als een single, ondanks de lengte van het nummer, 7 minuten en 11 seconden. Bleef 2 weken op nummer 1 staan in de Britse hitlijsten. Nou. Door het commentaar over de lengte vanuit de Verenigde Staten werd daar een verkorte versie uitgebracht.
0: Die hoorde u net.
1: Ja, die werd gewoon afgekapt.
0: Nee, dat gaat gewoon niet. Dat is fout. Ja. Niet mij de schuld geven. Ga door,
1: Dat zeg ik toch ook helemaal niet? Ja, daar lijkt de schuld op je.
0: Ga door, Joop.
1: Ga door, Joop. Hé, hey, Joop, zeg het maar.
0: Oh ja, die heb ik ook nog. Waar is die? Oh, die alweer weg.
2: Ja, ook weg. Door het commentaar over de lengte vanuit de Verenigde Staten werd daar een verkorte versie uitgebracht die 9 weken op nummer 1 bleef staan. Dat bleek uiteindelijk het grootste aantal weken ooit voor een single van de Beatles. In Nederland stond het 7 weken op nummer 1. Er werden in totaal van het nummer 8 miljoen exemplaren verkocht.
1: Kijk, dat is
2: het einde verhaal.
0: Dat zijn nog eens getallen, niet?
2: Ja.
0: Dan hebben we nu weer het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En daarover gaat Jan vertellen.
1: Ja, daar ga ik zeker iets over vertellen. Hij wordt aangevraagd door tante Thea. En tante Thea is tante van mijn kleinzoon Jamairo. En Jamairo die is 29 september is die 18 jaar geworden.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. En afgelopen zaterdag hebben we daar een leuk feestje gehouden met al die jongens. En ik had een leuk nummertje had ik voor hem gemaakt via dat AI gebeuren. En dat heette dan Jamairo 18 jaar. En ze wilde graag dat ik dat vandaag even voor hem ging afdraaien. Nou, dan gaan we dan bij deze gaan.
0: Dat doen we zeker.

0: Ja, mooi hoor. Blikkendag.
1: Zo, prachtig.
0: Hè?
1: Ja. Hoeft ja, dat heeft zijn geschiedenis, hè, dat Blikkendag.
0: Is dat zo?
1: Zeker.
0: Vertel.
1: Hij heeft het... In Volendam heeft hij het gezongen. Het was heel Volendam, Rapperoer. Dat sloeg meteen aan. Oh. En toen hebben ze bedacht van... We gaan er een landelijk liedje van maken. Want het is geboren eigenlijk... in de kidskermis. Die kort voor de Volendamse kermis plaatsvond.
0: Oh.
1: Toen is dat liedje naar voren gebracht daar. En de goede vriendin van Sven is Monique Smit. Die was de presentatrice van het evenement.
0: Okay.
1: En zag de jongens van de Volendamse band, Likke Pep, optreden. En toen heeft zij bedacht van... Dat nummer aanhorende, toen werd het dan meteen duidelijk. Die twee moeten samen gaan zingen. En dan wordt het een goed nummer. Nou, en zo is het ook gebeurd. En toen hebben zij het...
0: Samen opgenomen.
1: In de wereld gebracht.
2: Ja. Dus uiteindelijk is Monique Smit de aanstichter van het hele verhaal.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Sven Versteeg met Likke Pep.
1: Pep.
0: Dan,
1: wel op zoveel en dan zeg.
0: Nee, dat kan ik niet. Blikkendag. En daarvoor Mouth en McNeil met How Do You Do. En Jimaro, 18 jaar op verzoek van Tante Thea.
2: Tante Thea.
0: Omdat hij 18 jaar geworden is.
2: Ja, maar dat is logisch. Ik ben echt een vent. Ongelooflijk wat zo hard het allemaal gaat, jongens. Echt, ik ken er zo dat ik hem in mijn armen heb. En dan denk ik van, jongens, alweer 18 jaar geleden. Come on.
0: Ja, dat gaat blijft
2: de tijd?
0: Ja, de tijd gaat hard. We gaan even naar de country. En dat gaan we doen met Kent Heat. And going up the country.

0: typische stem van Kenneth Hitt, die eind jaren 60, begin jaren 70 een paar hitjes had. Waaronder deze, Going Up the Country. Ja. En je had het er net over dat de tijd zo snel gaat. Nou, die gaat ook heel snel.
1: Het eerste uur zit er alweer op.
0: We gaan even naar het nieuws in 11 uur. En we zijn straks bij u terug. Met het tweede gedeelte.
2: Magneetje aan de achterkant van de klok. Doen.
0: Ja, dan gaat het niet zo snel, hè. Maar ja, dan gaat het eromheen wel door.
2: Ja.
0: Dus ik zou zeggen tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A. Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten, allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: on Indian Reservation is this?
1: Goedemorgen luisteraars, staat u al een klaar?
2: U luistert naar de Flevozieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
3: Sommige dingen moet je gewoon niet live proberen. Hè?
4: We zijn weer begonnen met de tweede uur.
3: Ja, we zijn er weer.
4: Met en dat hebben we gedaan met hart. Ik ben de nummer van Dwight Duke Joachim.
3: Ja.
4: En het lied is niet zo vrolijk lied. Nee, drie keer hartzeer krijg je ervan. De eerste is wanneer de geliefde van het lied hem verlaat. En de minnaar keert terug, maar is nooit van plan te blijven. Dat is de tweede.
3: Mm-hmm.
4: En dat leidt tot een derde. Want de belt de geliefde op en zegt dat ze van plan is terug te keren. Maar hij wacht er vergeefs op de klop op de deur. En suggereert dat ze de weg kwijt is. Want ze is nou teruggekomen. Nou, ja. Drie keer. Lekker lied.
3: Nou, heerlijk toch?
4: Ja.
5: Ja. Ja. En daar beginnen we natuurlijk elk tweede uur mee bij We Wachten op de Dokter.
3: Ja. Tot eind november.
5: Eind november. En dan gaan we naar de winter.
3: Dan gaan we naar kerst.
5: Een kerstplaat.
3: Ja, ja. Daar gaan we een kerstplaat.
5: Oei.
3: Ja, ik heb hem al klaarstaan.
5: Je hebt hem al klaarstaan? Ja. Oké, nou. Ja, mag even je nog even voorstellen voor de tweede uur. Jij bent Peter Bakker.
3: Ja, en jij bent Jan van Deunen.
5: Ja, dankjewel. En jij bent Joop Veninga.
4: Ja, dankjewel.
5: En we gaan er met z'n drieën nog een uurtje tegenaan gooien.
3: Ja, gaan we zeker doen. En we beginnen maar met dit, hè.
4: Kijk, we hebben het niet daar. Gooi, dat gaat er aan de rijden.
5: Ja.
6: Drie, dan één. Met deze keer...
5: Wauw. Dit keer de Cats met drie nummers.
3: Ja.
5: Be My Day, Silent Breeze en Shaving Cream.

0: Ja, ik moest even een cue geven, zoals dat zo mooi heet. Want anders dan blijven jullie maar doorleuteren.
1: Dat is niet de bedoeling. Joop is voorlopig is het meest aan het praten, hoor.
0: Dan waren ze weer alle drie achter elkaar. 3 van 1. En deze keer waren dat de Cats. En gelukkig hadden ze Piet Veerman op vakantie gestuurd.
1: Oh, ja.
0: Dat mag ik niet zeggen. Nee, Be My Day van de Cats. Een heerlijk nummer vind ik dat. En Silent Breeze uit 1983 was een B-kant van een singeltje wat ze toen nog uitgebracht hebben.
1: Ja.
0: Nooit een hit geweest. Een Shaving Cream uit, ik denk 69 dat het geweest is. Van hetzelfde album als Lia en Marianne en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Toch? Jan?
1: Ja.
0: Jij hebt ze verkocht. Dus,
1: Ik heb ze verkocht. Ik heb de platen had ik allemaal natuurlijk. Hè? Dus ik bedoel, het is niet zo moeilijk.
0: Nee, de Cats dus.
1: Joop heeft problemen met zijn muis.
0: Heb je op...
2: Die doet het natuurlijk. Je muis heeft problemen met mij. Dat is reis op.
0: Dat is naar, Joop, dat je een probleem hebt met je muis. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, deze.
1: Huh? Oh, is dat een verzoekplaat?
0: Ja, we hebben een verzoekplaat.
1: Oh ja, Jeroen McCroy.
0: Ja.
1: Die komt eerst. Ik dacht, we gaan naar Fleetwood Mac. Maar
0: we gaan naar Jeroen McCroy.
1: Ja.
0: En Alive. Op verzoek van Harriet.
2: En wie is dat aangevraagd?
0: Dat zeg ik net.
1: Ja, Joop is gewoon
0: niet aan het opletten. Jongen, dan moet ik weer opnieuw beginnen.
1: Joop is niet aan het opletten.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Blijft mooi, hè, dit.
1: Jazeker.
2: Het Fleetwood Mac met... Fleetwood Mac met Peter Green als zanger. Die was daar van 1967 tot 1970. Was hij daar de zanger en singer-songwriter van Fleetwood Mac. Mm-hmm. En later is het natuurlijk met Stevie Nicks en Christine McVie en John McVie.
0: Christine McVie zat hier al bij, volgens
2: die
0: mij.
2: Die zat hier ook al bij, ja, dat klopt. Maar toen heette ze nog... Hoe heet ze nou ook? Christine... Oh.
0: Nou, ze heet in ieder geval iets van Christine.
2: Ja, dat was zo. Inderdaad, ze is toen met John McVie getrouwd.
0: Ja. Maar ze zat er toen al bij. Alleen ze zong nog niet.
2: Nee.
0: Dat is ze pas later gaan doen. En dan ook wel eens een keer draaien weer van haar met...
2: Chicken Shack. Ja.
0: Maar goed, daar misschien later in het programma of in een ander programma. Mick Harren en Johnny Jordaan, die hadden het over een dorp ergens daar zo op Palen.
3: Leuk nummer, hè?
0: Ja, is fantastisch. In Amsterdam. Nee, ik moet het... gewoon.
2: Nee, ik hou wijselijk mijn mond.
0: We komen over, ik kom er ook een beetje vandaan. Ja, dat hadden we daarvoor. Oh ja, Django McCroy zat daarvoor met de live op verzoek van Harriet.
2: Ja.
0: Wilde je nog wat zeggen, Joop?
3: We gaan luisteren naar Roof Garden van El Giro.
2: En daar doen jij mij ontzettend veel plezier mee. Echt wel. Zo goed dit. Live gezien in North Sea Jazz Festival. Geweldig.
0: Niet meer?
2: Luister maar.

0: Ja, moet je even je keel verschrapen.
1: Ja, zeker. Dat was, om te beginnen was het El Jarreau met Roof Garden. Daarna Ryan Paris met Dolce Vito. En zojuist was het Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Nou, die is op dit moment niet zo even happy. Want hij is een beetje van het padje af.
2: Niet van het padje af. Hij is een beetje de lappenmand.
1: Ja, hij zit in de lappenmand.
2: Ja, een beetje de lappenmand. Hij kan niet lekker zingen, maar dat kon hij al een tijdje niet meer.
1: Nou ja,
2: misschien. Maar het heeft dus tijd om.
0: Dat zou je niet zeggen.
2: Maar je laat het niet uitpraten. Dat komt natuurlijk doordat je het al langer natuurlijk onderslijden met zijn stem.
0: Met zijn stembanden.
1: Ja. Hij heeft een aanslag op zijn stembanden gepleegd. Ja, maar goed. Ja, wij zijn geen dokters, dus. Hij moet er nu gewoon zijn tijd voor nemen om wel te herstellen.
2: Ja, zo.
1: En dan kan hij later weer vrolijk verder zingen.
0: Doe maar rustig aan, René.
1: Hij werd geboren en... Wat zei je nou?
0: Hallo.
1: Dat zei je niet.
0: Nee, dat zei je niet. Nee.
1: Oké, hij werd geboren en groeide op in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Zijn vader Jan Vroeger had een café in de Staatsliedenbuurt, net als zijn muzikale ouders... Die optraden als het duo Jan en Mien. Begon ook Vroeger als kleinkind al te zingen in het café van zijn vader. Als jongeman won hij een talentenjacht. En als prijs mocht hij meedraaien met Ted de Braak. Dat was een voormalig presentator, zanger, acteur en cabaretier. En Minnie en Maxi. Wie kent ze niet? Kleinkunstduo. Karel de Rooij en Peter de Jong. En ze traden nu op als Minnie en Maxi van 1969 tot 2017. En in 1979 nam hij zijn eerste liedje op. Disco à la carte. René Vroeger.
2: Ik woonde vlak in de buurt van het café van zijn vader en moeder.
1: Ja?
2: Ja. Hij zat op de Witte Kade en ik woonde in de Van Beuningenstraat.
1: Hij woonde niet in de buurt.
2: Nee, hij komt echt uit de Jordaan.
1: Ja, dat is echt een eentje weg.
2: Ja.
0: Nou, fijn dat dit allemaal zo is. Ik ga naar het volgende. Hè. Ik wil.
3: Flevo verzoekplaat.
0: Kom binnen van Jorna en die vroeg aan The Script met Rain.

0: heerlijk om dat weer eens te horen zo. Donna Summer en I Feel Love was toen redelijk uniek in de jaren 70 met die synthesizer.
1: Ja, zeker.
0: En ik kan me nog herinneren dat ze mij vroeger, omdat ik het keihard aanstaat, of mijn auto kapot was. Nee, dat is Donna Summer. Hey Joop, die heeft wat te vertellen over de Drifters.
2: Ja, de Drifters, dat is een Amerikaanse zanggroep die soul, rhythm en blues en doo-wop muziek maakte. En ze bereikte hun hoogtepunt in 1955 tot 1965. De groep werd opgericht door Clyde McVetter in 1953. En hij kreeg bekendheid als achtergrondzanger van Billy Ward en de Domino's. Toen McVetter door de Domino's ontslagen werd, begon dan zijn eigen groep de eerste versie van de Drifters.
1: Ja, en die versie die bestaat nog steeds, want ze zijn nog steeds aan het optreden onder de naam de Drifters.
0: Natuurlijk ja, niet meer met al die oude knakken.
1: Nee.
0: Stel dat je alle andere arrogante balletjes hebt, ik begrepen. Het was in ieder geval een verzoekje van Ringer, under the boardwalk, met de mededeling van voor alle mensen die in het ziekenhuis liggen en beterschap gewenst. En dan met een klein beetje dat ik denk van, nou, dan kan je lekker weer snel onder de boardwalk liggen.
1: Ja.
0: Nou, laat maar zitten. Rain zat daarvoor van de script als verzoekje van Jonna.
1: Ja, en ik begrijp ook wel waarom ze deze gevraagd heeft. Want zo is aan de naam gekomen van mijn kleindochter. En dat nummer was toen een grote hit van de script. En mijn kleindochter heet Rain, maar niet zoals daar.

0: geschreven, maar R-E-I-G-N, oftewel koningin. Ja. Deze is ook echt een koninginnetje.
1: Ja, hartstikke mooi. Dit was Donna Summer op de achtergrond. En dit is het laatste plaatje van André Brasseur. Tot aan het nieuws van 12 uur, want het zit er weer op.
0: Ja.
1: Het is weer afgelopen.
0: Ja, het is weer afgelopen. Het gaat er goed.
1: Jij zegt niks. Oh, ik denk, jij zegt ook nog wat.
0: Nee, je staat op het jaar te wachten.
1: Ja. En ik zeg, maak dit vandaag, dankzij of ondanks alles, een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevoziek Omroep. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Mazzel.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten, allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

Er was in het militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De erwtensoep was zwaar mislukt en iedereen zong bedrukt. Wie, wie, wie?

De korporaal zei eerst proef ik, geloof dat jullie dazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week, die zong als lijk zo bleek.

suiker in de erwtensoep gedaan. De luitenant geaffecteerd zei, wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhapjes. Geef acht recht richten, kom nou lui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?

Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheren het hele stel, ik ga in het zwijntje eten. En schokkende de heide door, zong de pompie in koor. Wie

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ja, gaan we weer af.
0: Op de dinsdagmiddag. Beste luisteraars en luisteraartjes.
1: En buitenlandse luisteraars.
0: En buitenlandse luisteraars.
1: Trouwens, even over Beat App. Voordat we dus in ons onmiddellijk gaan
0: snel
1: horen.
0: Snel tempo. Ja.
1: Eventjes wat feiten over BTO. Ze zijn ooit begonnen in Winnipeg. En dan heette ze Manitoba garagebandje.
0: Ja.
1: Garagebandje.
0: Dat zijn de broers, hoe heet dat? Randy en Gary Bachman, hè?
1: Ja. En dat werd een afsplitsing van de Guess Who.
0: Ja.
1: En daarna kwam Burton Cummings erbij.
0: Ja, ook
1: dat
0: nog.
1: Dat is allemaal Wikipedia-dingen.
0: Turner Overdrive.
1: Dit is van de bron, hè?
0: Ja.
1: De bron in Canada hebben deze informatie.
0: Ja.
1: Maar dat heb ik het gehad.
0: Het was dus Bachman Turner Overdrive
1: BTO,
0: in totaal, ja.
1: Ja.
0: En dat stotteren in het refrein. Weet je waar dat vandaan kwam?
1: Nee.
0: Nou, de Gary, die broer van Randy, die stotterde zelf.
1: Ja.
0: En zo hebben ze het erin gehouden.
1: Oh.
0: Ja, vertelde hij mij.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Hij had hem aan de telefoon.
0: Ja, ik had hem net hier aan de telefoon. Hij zei, wil je dat nummer nog een keer draaien? Dat is al lang geleden. Ja. Nou joh, dat doen we dat toch. Maakt toch niet uit.
1: Heb je een beetje afspraken gemaakt over de betaling?
0: Boys Don't Cry, The Cure.

0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, weet je waar het geschreven is?
0: Robert Smit, dat was de bassist. En Michael Dempsey en de drummer Lowell Tolhurst. Nou, moet je die laatste, Lowell Tolhurst, die moet je 10 keer snel achter elkaar uitspreken.
1: Doe het niet.
0: Nee, doen we niet.
1: Weet je waarom dit liedje geschreven is? Want ik heb dit natuurlijk met Robert Smit doorgenomen.
0: Ja. Ik weet het niet. Sorry, ik zei
1: nee,
0: ja.
1: Sorry,
0: maar.
1: Ja. Oh, nee. Dan zal ik het je nu vertellen, want anders liep ze oogschaduw door.
0: Jol.
1: Ja.
0: Lethe.
1: Boys Don't Cry. En dan,
0: ik snap hem.
1: Hij zat namelijk onder de verf.
0: Ja.
1: Echt helemaal.
0: Ja.
1: Alsof hij door een paintballwedstroud
0: ging. Nou ja, als het maar Flexa was, want reclame mogen we niet maken. Lethe and ja. Van?
1: Jour d'Assin.
0: Dassin.
2: Un automne où il faisait.
0: Leuk Dassin heb je daar.
2: Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence.
0: Het lijkt wel of een praatprogramma hebben, maar goed, maakt niet uit.
2: Je me souviens très bien.
1: Podcast.
0: Podcast.
2: Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: eindeloos naar luisteren.
1: Ja, ja.
2: On ira. Je veux dans le hospital de Flevaux. Zieke hôpital.
0: Ja, oui. Deze plaat klinkt eigenlijk nog mooier als je in een open Porsche 911 met luchtgekoelde motor 163 km per uur rijdt. Ja,
1: en Verstappen heet. Deze,
0: ja, ja. Ja. Ja, en melodie, dan zonder politie achter je.
1: Melodie komt uit Afrika van Albatross.
0: Gaat het?
1: Sorry, nee, ik heb een kikker. Oh. En de groep, dat was de groep waarin onze songwriter, en dan moet ik het in één keer goed zeggen. Sorry.
0: In één keer?
1: Tutukutunjo.
0: Tutukutunjo.
1: Ja, ja, die speelde erin. En die Dassin, hè, dat, ja, die heeft het dan ook nog eens een keer in het Italiaans en in het Duits gedaan. Nou, ik moet het in een Duitse ding dus eigenlijk niet voorstellen. Maar... Toch? Weet ik,
0: nee,
1: ik heb er niks tegen, hoor. Maar ik vind het Frans al zo warm en zo,
0: ja,
1: mooi.
0: Met die Oktoberfesten is het misschien best leuk.
1: Ja, dat wel weer natuurlijk. Ja. Carry on.
0: Cheche keel.
3: Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout.

dinsdagmiddag van 2 tot 4 met Aart en Fred. Ja.

0: prachtig.
1: Bobby Bloem, die haalde Jamaica naar de popradio. En volgens die producer van haar, dat was Jeff Barry, speelde ze bijna alle instrumenten zelf. Ze namen het laag voor laag, namen ze het op.
0: Leuk.
1: Dit nummer, het werd wel een van de grootste hits.
0: Uit welk jaar is dit ongeveer?
1: Dit is uit 1970.
0: Ja, toen waren ze nog niet. Ja, nou, toen zaten ze net al wel op de meer sporen. Want de Beatles die hebben dat ook in de Abbey Road Studio. Hebben ze dat ook laagje voor laagje gedaan. George Martin was daar redelijk goed in, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Ja, dat kun je nog steeds luisteren.
1: I want my Fleetwood back. Dat moet je eens even uitleggen. Want Fleetwood Mac ken ik wel, maar Fleetwood back, dat heb ik nog nooit
0: Ik denk dat er een kleine taalfout geschreven is.
1: Het zou zomaar
0: kunnen. En dat het zo gebleven is. En dat Tony Joe White daar een handtekening onder gezet heeft.

0: Ja, dus nummer I Want My Fleetwood Back uit van het album One Hot July in 1998. Dus toen hadden ze ook al hete juli maanden.
1: Weet je wat er
0: is? Ja, hij was nog aan het woorden. Ja,
1: sorry.
0: Ja, nee. En, maar een nummer uit 1969, dat was natuurlijk Poke Salad Annie. Ja, en die gaan we ook een keer doen volgende week een keer.
1: Weet je wat de Fleetwood eigenlijk is?
0: Nee, weet ik niet.
1: Ja, dat is een heel raar verhaal. Zo zijn de lucifers ontstaan namelijk.
0: Oh?
1: De Fleetwood, die bomen die komen dan uit de bergen.
0: Ja.
1: En die laten ze dan naar beneden glijden, zo in de rivier.
0: Oh ja.
1: En dan heb je wildstromende rivieren, niet met boten erop. Dat was gewoon wildstromende rivieren.
0: Ja.
1: En dan gingen die bomen
0: er. Ja. Nee, ik snap hem.
1: Die bonden ze naar elkaar.
0: Ja.
1: En dat is toen een keer fout gegaan.
0: Ja.
1: En toen is zo'n hele vloot is de Niagara-watervallen afgevallen. En zo zijn de lucifers ontstaan.
0: Oh ja. En toen hadden ze een Rainy Night in Georgia. Dat is ook van hem, hè? Dus Brooke Benton die heeft dat lied gemaakt.
1: Oh,
0: dat misschien ook met die bomen. Want dan, ja, Rainy Night. Nou, misschien ook niet. Kan je
1: Ja, dat verhaal van mij kan ook wel niet kloppen, hoor. Maar het zou wel kunnen.
0: Ja.
1: Zullen we de Beatles eens een keer draaien?
0: Mochten de luisteraars zijn die het beter weten, laat maar weten.
1: Ja, laat maar.
0: De lijnen staan open.
1: Ja, de Beatles!

0: ben een keer bij een concert geweest. Wij hadden het voorprogramma toen. Zat bij onze platenmaatschappij Faith No More. En toen was Faith No More, die trok die kuipbal behoorlijk omver. En dat was echt al een feestje.
1: Ja.
0: En toen Faith No More van het podium afging, kregen we achter de bühne te horen dat de heren van Guns N' Roses nog in Zurich aan het winkelen waren. En toen was Faith No More dus al het voorprogramma klaar. Het was dus een uur en drie kwartier later kwamen ze met een privéjet naar Rotterdam en scheur.
1: Ja.
0: En ja, ik vind dat dus beneden alle pijl dat je...
1: Kun je niet maken.
0: Je een heel stadion zo lang laat wachten.
1: Ja, laat je klanten op je wachten. Hè? Ach,
0: jongen. Maar wel een fantastisch concert, hoor, daar niet van. Maar ik vind beneden ieder pijl.
1: Knocking on Heaven's Door. Het werd eigenlijk geschreven door Bob Dylan, hè, voor de film Pat Garrett en Billy the Kid in 1973.
0: Veel uitvoeringen.
1: Do you really want to hurt me?
0: Ja, zeker.

0: hele leuke versie.
1: Apart, hè?
0: Ja, heel apart.
1: Het is een demo-versie, jongens. Ja,
0: ik had hem nog nooit gehoord. En nee. Als je tegenwoordig een plaat deze na het origineel uit zou brengen, zou je er nooit demo bij zetten.
1: Nee.
0: Maar dan zet je er remix bij.
1: Ja, maar ze hebben dat demo. Ik vond het nummer ook apart, hoor. Sign Language. Er staat Eric Clapton's naam onder.
0: Ja.
1: Maar het is leuk is dat hij krijgt gezelschap op dit album No Reason No Cry, ook bij dit nummer, van Bob Dylan. En die schreef het weer, Bob Dylan, die schreef het lied. Maar die zingt mee.
0: Dat had hij beter niet kunnen doen.
1: Nou ja, we gaan er naar luisteren. Ik ken het nummer niet zo goed. Het is, ook de leadgitaar op deze track wordt gespeeld door Robbie Robertson. Niet door Clapton.
0: Die kennen wij wel.
1: Daar gaan we luisteren.
0: Ja.

0: Music Mix, live vanuit het Flevo Ziekenhuis.
1: Ja, weet je wat mooi is? We gaan naar Desiree gaan we luisteren. Ken je die?
2: Nee, die ken ik niet.
1: Nou, Desiree, die werd bekend als zangeres van Two Brothers on the First Floor. Met de hit Dreams.
2: En, fourth Floor was dat toch?
1: On the fourth, wat zei ik dan?
2: First Floor.
1: Oh nee, fourth Floor. Ja, de vierde etage, zeg maar. Hè?
2: Ja, derde etage.
1: Ja, één erbij is vierde.
2: First Floor,
1: dan.
2: Vijfde, nee. Ja.
1: Oké, okay.
2: Ja.
1: Maar goed. En dat is uit Beste Zangers van dit jaar. Het is aflevering 1. En dat was, zong ze dit liedje, Altijd heb ik je lief, van Four en van Clouseau. En ik moet eerlijk zeggen, ik moet nog even aan deze eerste zangers van dit seizoen moet ik er even aan wennen. En ik kende haar ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel heel erg mooi. Ik vind ze erg op Anita Meijer klinken.
2: Een soort van kennismaking dus nu. Heel goed.

0: Ik vind het een mooie zangeres.
1: Eén ding is zeker, ze zingt niet over de Belastingdienst, zeg maar.
0: Nee. Voor de vaste luisteraar even een stukje. Ik had het er aan het begin voor de uitzending met jou over. We hoorden heel die orgelman bij ons. Die kwam altijd langs, elke week. Ja. Nou, elke week, om een week een beetje. Maar hij schijnt verschrikkelijk aan de drank te zijn, heb ik gehoord.
1: Ja. Kan niet meer draaien?
0: Ja, hij kan nog wel draaien, maar hij zit er toch wel mee. Dus daar kon hij een tijdje niet, want hij kon niet rijden, hè, met dat orgel.
1: Moeten we hem ophalen?
0: Ja, dat had hij gevraagd. Maar hij zegt, nou, misschien dat ik vanmiddag nog een keer langskom. Maar hij kan het niet beloven.
1: Ik heb nog niks gehoord. Normaal belt de portier. De orgelman staat voor de deur.
0: Ja, maar maar je weet het niet. Ik las een stukje in de krant. Dat ik geloof Perlé orgels of zo.
1: Ja, stopte ermee.
0: Ja, die stopte ermee. Dus misschien is hij daar enthousiaster weer door geworden. En nou is hij de orgelman natuurlijk geworden.
1: Wel. Ik heb nog één vraag voor je.
0: Ja.
1: De autoverkopers die hebben altijd een slechte naam, hè?
0: Ja.
1: Ja, een Haagse auto, vrouwtje geweest.
0: Voetballen en horloges. Ja.
1: Ja, dat soort dingen.
0: En maar lullen.
1: Maar weet je wat eigenlijk de allerbeste verkopers zijn?
0: Nou?
1: Er zijn mensen die blinde mensen ervan overtuigen dat ze de zonnebril moeten dragen. Heb je hem?

0: Aard, gaan we...
1: Lang geleden, hè?
0: Lang geleden, ze hebben het gehaald, hè, deze keer.
1: Ja, we hebben het gehaald.
0: Ze zaten elke kantje boord. Softcel.
1: Ik denk, die halen we nooit.
0: Nee, maar ze hebben het gered.
1: Doen we 2 uur ook nog?
0: 2 uur gaan we ook nog doen.
1: Oké.
0: En dan gaan we eerst even een bakkie doen, natuurlijk.
1: Even een bakkie.
0: En dan gaan we na het nieuws, zijn we weer terug.

0: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hack in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, daar zijn we weer na het nieuws. En we openen leuk hè, met Led Zeppelin.
1: Ja,
0: dat was helemaal geen Led Zeppelin nummer is eigenlijk.
1: Geweldig, hè?
0: Ja. Maar weet je waar dat vandaan komt, die tekst? Die titel?
1: Ja,
0: Jamaica.
1: Ja, daar hadden we het net over.
0: Ja.
1: Goed, hè?
0: Ja. Jamaica, het was een woordgrapje.
1: Jamaica.
0: Ja, dat is een Britisch woordgrapje. Jamaica.
1: Ah.
0: Ja, daar komt het vandaan.
1: Wat een leuk woordgrapje.
0: Ja.
1: Over, trouwens, over een woordgrapje gesproken. Er komt zo'n meisje van 9 jaar.
0: Ja.
1: Dat is een beetje zonder tandjes.
0: Ja.
1: Die komt in een dierenwinkel.
0: Nee.
1: En die zegt tegen de meneer van de dierenwinkel: heeft u van mij een konijntje? Een konijntje.
0: Ja, een konijntje.
1: En zegt de dierenwinkel meneer, die zegt: wat voor konijntje wilt u? En zij zegt: wilt u een konijntje met lange oren, korte oren, vlekken of wit, bruin, zwart?
0: Ja.
1: Dat maakt mijn wurgslang allemaal niks uit, hoor.
2: Fred's Music Mix. Elke dinsdagmiddag.

0: Boskeks.
1: Alle titels kwamen ongeveer voorbij, hè, die jij gemaakt had.
0: Ja, ja, maar toch heeft hij het niet geschreven. Nee, was, Louis, nee, hoe heet die? Page. Die heeft het geschreven. En, maar er zaten wel een paar belangrijke muzikanten hier te jengelen. Dat,
1: van Toto onder andere.
0: Ja, Jeff Porcaro. En David Hungate op de bas. Die zijn van Toto. En Louis Shelton, die deed de gitaar. En Boskeks, die mocht het zingen, denk ik.
1: Dat, ja, nou ja, hij kwam toch langs. Ja. Toen ging hij een stukje zingen.
0: Ja, dat...
1: mijn vrouw die vroeg me van de week iets raars.
0: Ja. Nee, joh.
1: Ja, die zegt, als er een leeuw zou komen en die zou mijn moeder en mij aanvallen. Ja. Wie zou je dan het meeste beschermen? Het eerste beschermen. Die zegt de leeuw.
0: Ja.

Frits Music Mix, live vanuit het Flevo Ziekenhuis. Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aard en Fred op de dinsdagmiddag.

0: Eerste hit van Eric Clapton in Nederland. Ik krijg net een telefoontje tussendoor.
1: Ja.
0: Er wordt van de portier die zegt, oproep over de radio geweest. En wat denk je, wie hier staat er voor de deur?
1: Ja.
0: Nou, dan...
1: Ik kan het niet.
2: Daar is de orgelman.
0: Ja, dat is onmogelijk. Dat kan echt niet.
1: Nee. Ik kom zo tussendoor in je programma.
0: Zeg het dan.
1: Dat is toch niet leuk.
0: Geef ook van tevoren dan een seintje, weet je.
1: Ja.
0: Dan staat hij in één keer...
1: Staat hij in één keer weer voor de deur.
0: Midden in de
1: weken
0: show.
1: Weken niet gezien?
0: Weken nee.
1: Nee, niks laten horen.
0: Ja, dan komt hij in één keer. Oh, hij heeft wel een flesje neven bij zich.
1: Ja, dat is zeker.
0: Dat is wel lekker, dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker.

0: kan mij niet kort genoeg zijn.
1: Nee.
0: Hé, hey, Orgelman, bedankt, hè.
1: Ja, leuk dat je er bent.
0: Leuk. Helemaal kwijt, hè.
1: Jezus, moet je misschien draaien, joh.
0: Hij weet wel wat hij drinkt.
1: Jongen.
0: Anders kan je zo niet draaien.
1: Nee.
0: In een pikketanissie.
1: Er zit geen motortje, hij draait zelf, hè.
0: Ja,
1: zie
0: ja, dat is een eigen draaien. Oh nee, dat heeft hij zelf draaien. Zelf draaien, dit.
1: Ja.
0: Hij draait zelf zijn check ook, trouwens. Op Rotterdam.
1: Oh, ik krijg net een briefje van hem.
0: Oh, ja, en?
1: Aan een tennisarm.
0: Ja. Ja.
1: Ja, dat kan je niet draaien.
0: Draaien.
1: Maar ik kan wel even wat laten weten.
0: Ja.
1: Wat doe je dan? Met Joke, ook niet weten wat nieuwe Joke, zijn vrouw.
0: Oh, Joke, ja.
1: Joke.
0: Orgel. Orgel, Joke, ja.
1: Ja, weet je ook niet.
0: Die
1: had niks meer van gehoord.
0: Ja, nou, ja, nou, maar dan kwam die teleurstelling van het WK-kampioenschap. Ja. Voetballen, dat ze nou zo willen spelen. Dat is wel binnengekomen.
1: Ja, ja, nou.
0: Nou, het ziet er nog niet uit.
1: Maar hij zit ook mee. Moet maar luisteren.
0: Ja.
1: Hij draait te langzaam.
0: Dank je erbij, jongen.

0: Tante Leen en...
1: Johnny
0: Jordaan. Johnny Jordaan.
1: Nou, gaan we gewoon weer verder. Bedankt, Orgelman. Tot de volgende keer.
0: Dan gaan we door met het tweede deel van...
1: Allereerste hit in Nederland.
0: Er was een man, dat heette toen nog niet een singer-songwriter, maar dat heette een lonely...
1: Wolf.
0: Ja, wolf. Met een gitaar, een mondharmonica en de voettappen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, tap, tap, tap. En dat was Donovan 1 met Bob Dylan. En later nog die met het Nicolas Nelis ding, weet je wel. Die, maar ja, daar komen we straks nog op. En de eerste hit van Donovan in Nederland was Catch the Wind.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: dat de protestsong de furore maakte. Zo heette het. Dat was namelijk vanwege het protest tegen de Vietnamoorlog. Mm-hmm. En er zijn heel veel protestzangers uit voortgekomen. Een soort van inspiratiebron. Dat heb je tegenwoordig met Extinction Rebellion. En die gaan dan lekker op de weg zitten. Daar heb je niet zoveel last van. Tenminste, als je een shovel hebt. Even kijken. Diana Ross en de Supremes.
1: Ja.
0: Die op een gegeven moment had iedereen toch wel door dat Diana Ross de leading lady was van de Supremes. Mm-hmm. En die ging in de solo carrière verder. En dat is een liedje. Dat weten niet zoveel mensen. Maar dat heeft Henny Huisman ook proberen te zingen.
1: Ja.
0: Dat is niet gelukt.
1: De oorspronkelijke hitnotering behoort dus echt aan Diana Ross.
0: Ja.
1: En niet aan de Supremes, hè?
0: Nee, het is een solo ding.
1: Ja.
0: Het is
2: de allereerste hit in Nederland.

0: Mooie doorbraakplaat.
1: Agda en de Munnik, ja. Het was in 3 oktober 2002. Ging dit nummer bij 6 grote Nederlandse radiostations tegelijk in première.
0: Ja.
1: Ja, maar het is een prachtig nummer, toch?
0: Mooi gedaan. Ja, nee, maar dus het leuke
1: toch maar
0: is
1: de
0: dat...
1: 17e plaats in de top 40. Dat vind ik heel...
0: heel raar.
1: Ja, raar.
0: Maar ze hebben daarna nog grote hits gemaakt. En tegenwoordig, 2026, zijn ze weer
1: bezig.
0: Ja, en ze verkopen echt hele grote zalen uit. Ik heb begrepen dat ze zelfs ook in Ahoy gaan staan. Nog gelukkig niet in was het Olympische Spelen? Oh nee, Olympisch Stadion.
1: Olympisch Stadion.
0: Daar gingen ze... Nou ja, ze gaan heel groot in Nederland.
1: Ja, the beat goes on, hè?
0: Ja.
1: Fluisteraars.
0: Hé, even de spiegelbol aanzetten.
1: The Whispers.

0: komt me wel bekend voor.
1: Christina Train, ken je die?
0: Naam komt me bekend voor.
1: Me Loving You, dat is het volgende nummer eigenlijk. Ik kende ze niet.
0: Ik ook niet.
1: Maar we gaan luisteren?
0: Ja, goed.
1: Laat maar doen.
0: Sorry.

iemand aan de lijn. En ik zou zeggen, zeg het zelf maar. Ben je er nog? Dat we niet voor de katse bierkaai bezig zijn.

0: Ja, still the same. Als je dat dan 10 keer zegt, ja, dan blijft het ook wel hetzelfde natuurlijk. Hè?
1: Weet je waarom er eigenlijk zilveren kogels voor gebruikt werden? Er was een Silver Bullet Band.
0: Ja, Bob Seger en de Silver Bullet Band.
1: Ja, maar waarom waren er zilveren kogels?
0: Ja, die waren eigenlijk voor tegen die vleermuizen.
1: Ja, vampieren.
0: Ja, vampieren.
1: Vampieren ja. En heksen. Ja. Die werden doodgeschoten met
0: zilveren kogels.
1: Zilveren kogels, ja.
0: Een tijdje geleden alweer, hoor.
1: Nou,
0: ja, dat is
1: vorige
0: toch
1: week al, was er nog een vleermuis.
0: Nog
1: ja, die is naar beneden
0: vleermuis.
1: Gestort.
0: Maar even kijken, ik heb nog een heerlijke hot chocolate klaarstaan.
1: Oh,
0: zullen we die doen?
1: Daar zullen we eerst even die volgens de programmering.
0: Nou, die hot chocolate staat te drinken, hoor.
1: Okay. Oh, lekker man. Straks als, als de Elfstedentocht er is.
0: Ja.
1: Hé, lekker man, met een scheutje rum.
0: Zo. Zo, de knijter.
1: Knijters. Ja.

0: inpakken en wegwezen.
1: Inpakken
2: en wegwezen.
1: En dan moet je... staat het knopje aan?
3: Ja.
1: Staat hij aan van draaien?
3: Ja. Of, maar hij was niet op de plaat gewoon.
1: Oh, hij stond niet op de plaat. Oh, nee. Ja. Dan nou hoor ik het vinyl tenminste, met de getik, weet je.
3: Daar gaat hij, hè?
1: Jazzy Jeff of The Fresh Prince.
3: Ja.
1: Die Fresh Prince is natuurlijk Will Smith.
3: Oké, okay. Will Smith.
1: Will Smith.
3: Smith.
1: Een van mijn favoriete acteurs.
3: Hé, hey, we moeten afscheid nemen.
1: Ach, nee.
3: Ja. Het is afgelopen.
1: Is het al zo laat?
3: Ja, ja.
1: Jeetje Pietje. Jeetje Pietje.
3: Jammer, hè? Jammer. Nou,
1: volgende week weer.
3: Volgende week weer. En als je het nog een keer wil horen. Donderdag. Aanstaande donderdag. Zelfde tijd. 2 tot 4.
1: Alles hetzelfde?
3: Alles hetzelfde.
1: Oké.
3: Okay. Every time the same time. Ook met die rare insteek. Tot de volgende week.
1: Hey, doei.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

zitten we, moesten vroeger op een strooizak slapen. Maar nu leg ik op een BK, nog mijn meubels, die staan ze te gapen. Al mijn wegen, ze die zien weg, door die watersnoot.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna

0: Een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beide zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het dark web naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagd

0: onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Nou, het kip lekker in elkaar over. Het wordt tijd voor vernieuwing. Zo moet ik zeggen. Welkom bij de... Hou je kop. Gaat ze weer zingen?
1: Niet te geloven, toch?

0: De vaart.
1: Bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Nou.
3: Ja, in één keer is die weg ook.
2: Nou, Peter Bakker.
3: Nou, dan gaan we opnieuw. Ja, ze hebben een beetje. Ik heb niet zo'n moeilijke naam eigenlijk. Maar
2: nou ja, Peter Bakker.
3: Peter. Hallo, Peter. Ik ben Peter.
2: Die goed, Peter.
3: Ik ben dat, Peter Bakker. En jij bent Jan van Eunen.
2: Ja.
3: En tot 10 uur zijn we weer bij u. En als u naar de herhaling luistert en u denkt tot 10 uur, dat is wel heel lang. Ja, nee. Er zit er een pauze tussen, dan wordt hij Jan weer.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: Oh.
3: Want we worden morgenmiddag worden we.
2: Oh ja, ja.
3: Ja, nee.
2: Dat herhaalt, ja, morgenmiddag.
3: Ja, morgenmiddag. Vrijdagmiddag dus.
2: Oh.
3: Dus als u naar de herhaling luistert, is het vrijdagmiddag.
2: Ja.
3: En
2: nu is het donderdagavond.
3: Live zitten we op donderdagavond, dus. Met de muzikale vaart. En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. Af en toe er eens wat over vertellen.
2: Ja.
3: En rond ruim het tweede uur, rond het half uur. Dan wordt het heel moeilijk.
2: Ja, jongens. Ik weet niet helemaal te raaskallen ben. Maar.
3: Ik ga dat niet meer vertellen ook. Ik scheid ermee uit. In ieder geval komt er ook nog een stukje camera even bij. Maar in ieder geval lekker veel muziek. En nou ja.
2: Van oud tot nieuw. En dit is nieuw wat we gaan draaien.
3: Ja, dit is hartstikke nieuw.
2: Ja, een nummertje van Gilbert O'Sullivan. En deze man die wordt ook al 1 december 80 jaar.
3: Ja.
2: Dus die, en is ook nog steeds bezig.
3: Dus nog steeds.
2: Bij de nieuwe oude garde. Nieuw album uitgebracht, ja. Ja. En waaronder dit singeltje, It's Me, Gilbert O'Sullivan.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: We waren nog niet uitgezongen.
1: Nou ja, en? Oh. Dat is toch wel leuk. Het was een uithaal.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja, het is inderdaad een leuke ja, persiflage. Het is een leuke cover van de Zuiderzeeballade.
1: Ja, zeker. Daarvoor hadden we iets meer van Gilbert O'Sullivan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gilbert O'Sullivan kennen we natuurlijk allemaal van Nothing Rhymed, hè?
1: Onder andere.
0: Zijn eerste hit.
1: Zijn, ja, en toen zette hij nog eens een korte broek met zijn petje op. En
0: ja, zijn driekwart broek, zijn drollevanger.
1: Zijn drollevanger, ja. En zijn bloempot kapsel.
0: Ja, ja. Ja, nu niet meer. En het is knap, bijna 80 en dan zing je nog inderdaad bijna in dezelfde toonhoogte.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dus, dat is helemaal goed gegaan. Jantje Smit dus met Normaal en de Puik Idee Ballade. Bij mij heet die anders. In mijn database.
1: Ik zit te kijken, maar... Ik zit te kijken.
0: Ja, ik zit te kijken. Ja, ik helemaal heb, vergeken.
1: Ik zit te shaken ook.
0: Je zit te shaken. Laten we maar gauw naar...
1: Hey, Rod McKuen.
0: Ja.
1: En dit nummer is al in 1965 op single gezet. Hè? Wist je dat?
0: Ja, dat is een stuk ouder als dat het uitgebracht is.
1: Ja, in 1971 hebben ze het opnieuw uitgebracht om de LP... Try Rod McKuen in the Privacy of Your Own Home. Dat is het eigenlijk op uitgebracht. Opnieuw als single.
0: Oké.
1: Okay. En toen werd het een grote hit in 1971.
0: Soldiers Who Wanna Be Heroes. En dan hebben we het inderdaad over Rod McKuen.
1: Ja, zegt het.

0: Wie deed dat er ook zo'n visjes riedeltje?
1: Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik hoor jou heel slecht.
0: Ik moet een beetje dichter bij de microfoon zitten.
1: Oké. Okay.
0: Is dat beter?
1: Ja, dan wel.
0: Ja, dan is het goed.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nee, dan.
1: Of moet je microfoon iets harder zetten?
0: Nee, ik moet gewoon dichter erbij gaan zitten. Ik zat een beetje ver weg.
1: Ja,
0: ik denk ik blijf een beetje achterwege.
1: In de kelder zat je? Ik weet het niet.
0: In de kelder?
1: Ja.
0: Die hebben ze hier niet.
1: Oh.
0: Dat weet ik trouwens niet. Of ze dat niet hebben. Oh. Hey, fijn op de schelling van Max en Betty Anders. Ik zei dus, wie heeft nog meer zo'n riedeltje gedaan met allemaal van die versies? Roep u maar.
1: Dat is André van Duin.
0: Tette Braak heeft dat
1: ook gedaan.
0: En
1: degene die ermee begonnen is, ja, nou moet ik even nog.
0: Ja, dan moet je heel nadenken natuurlijk. Zeg ik ondertussen even dat Robert
1: Jonger. Alfredo. Die is daarmee begonnen. Dat zijn die limericks.
0: Ja.
1: Iets met Alfredo op. Ik ga even zoeken.
0: Ja, zoek het even op.
1: Ik ga
0: even zoeken. In ieder geval, daar is dit natuurlijk redelijk van geleend. Zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Fijn op de schelling. En Zoldjes, hoe
1: Willy wannabe. Alfredo. Ik hoef het niet eens
0: Willy Alfredo. Nee, ik kwam in één keer boven. Ja. Maar er is die.
1: En dat ik dat weet. Het is voor mijn tijd, maar ik weet het wel. Hoe is het mogelijk?
0: Ja, dat is een hele hoop van die dingen die ik denk van nou, hoe kan ik dat nou weten?
1: Ja.
0: Maar.
1: Ja, hoe kan ik dit nou weten? Ja,
0: dat is ook zo.
1: Heb ik dat toch van mijn ouders wel meegekregen, denk ik?
0: Ja, je hebt het ongetwijfeld ergens een keer gehoord of zo. Het is regelmatig wel van mij gekomen ook. Arbeidsvitamine of zo van vroeger.
1: Dat
0: er kwam ook een hele hoop van die dingen van mij dat je denkt van, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar dat was van ver van onze tijd. Dit is niet van ver van onze tijd. Dit is uit 2026. Het heet New Trick en het is van Rosé. Het zegt me helemaal niks. En zo te zien moeten we ons even vasthouden.
1: Ja, dat is misschien wel.

0: Je hebt het wat meegebruld in de kroeg.
1: In de kroeg?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, we zijn ook lekker meegebruld in de kroeg.
0: We zaten allemaal aan de bar met een lekkere koude versnapering. En dan meebrullen met andere hazes. Ja. Dat waren ook tijden.
1: Hè? Dat waren zeker tijden, ja.
0: André Hazes, dus zeg maar iets meer. Maar ja, daar hoeven we niks over te zeggen.
1: Nee.
0: En dat Rosé en New Trick, het was inderdaad even wakker worden.
1: Even wakker worden, maar op zich, het hele nummer, dat was wel te doen, toch?
0: Nou, het is best wel
1: lang. Je staat er in je bed.
0: Nou, had je dit niet verwacht. Dan rol je er zo weer even uit, natuurlijk. Ja. Het is tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: En Harriet had er weer een opgestuurd. En dat is een hele mooie. Een rollercoaster van Danny Vera.
1: Ja.
0: Of wil je er nog wat voor zeggen?
1: Ja, dat nummer werd uitgebracht op zijn album Pressure Makes Diamonds 1 en 2 uit 2019. En op 15 maart van dit jaar werd dat nummer uitgebracht als de vierde single van het album. Het is eigenlijk geschreven door Vera en Mercy John, die tevens ook de akoestische gitaar op het nummer speelt. En is geproduceerd door Vera en Frans Hagenaars. Het nummer gaat over het alledaags leven dat net als een achtbaan op en neer gaat. Hij vertelde jezelf over, het nummer gaat over het leven zoals het is. Soms is het leuk, soms heel verdrietig.

0: Adele, Skyfall. Van de Bondfilm Skyfall.
1: Ja.
0: Die ging in oktober 2012 in première. Is ook alweer 24 jaar geleden. 14 jaar geleden.
1: Ik wou net zeggen. Heel snel, hè?
0: Ja. Het lied werd trouwens op 5 oktober 2012 om 007 uur Britse tijd uitgebracht. En op die dag was het 50 jaar geleden dat de eerste James Bond Bondfilm Dr. No werd uitgebracht. Eens een keer nagaan. En het was tot 007, dus daarom het 007 uur dat het liedje uitgebracht werd door de platenmaatschappij.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Het was een van wie het is, een verzoekje is, weet ik niet. Er stond in dat briefje lag hier al een poosje, hè? Adele Skyfall, Peter, verzoek je op zaterdag of donderdag? Nou, het is nu donderdag.
0: Ja.
1: We hebben hem gedraaid.
0: En misschien is het jouw pol geweest.
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee. Ik ken het handschrift niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ook niet. Nou, dan houdt het op. Maar in ieder geval, we hebben hem gedraaid. Adele. En daarvoor zoek je van Harriet Rollercoaster. Die destijds in 2019, 2020, wat was het?
0: Kwam 2019. Die
1: van nul. Van niets
0: ja,
1: in één keer op de eerste plek van de 2000, top 2000.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan heb je er nog niks van gehoord, eigenlijk. We gaan even naar het volgende. Ik ga mijn stem laten zelfs van overzicht.

0: Met slagenmellen. Lekker aai, hè?
1: Heerlijk.
0: En die asfalt brandt. Een beetje speciaal voor Dennis Herema, want die riep van... Het is wel een hele leuke, haai mond, man.

toch niet goed. Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Zo, dat was je weer hoor.
1: Ik had vanavond weer zo'n momentje.
0: Ja, had je hem weer.
1: Ja. Ja, het is niet zo moeilijk natuurlijk hier.
0: Nee.
1: Want elke keer gaat het toch wel een beetje fout.
0: Ik stond ook hoor, bij het politiebureau.
1: Ja, daar sta je gewoon echt.
0: Niemand staat er, hè. Niemand, als enige sta je er.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, nou jongens, het zal wel. En vorige keer gebeurde het een keertje, toen kreeg ik groen, mocht ik optrekken. Maar uit de rechter kwam er ook nog eentje. En ik heb zo het idee dat hij ook nog groen had.
1: Oh ja?
0: Ja, dat gevoel kreeg ik. Want het was niet iemand dat ik denk van, nou, die pakt zijn voorrang, nee. Of hij gaat er snel doorheen. Ik denk dat hij gewoon ook nog groen had.
1: Okay.
0: Dus er klopte helemaal niks van.
1: Nee, nou ja. Dat was in ieder geval groen. Dit gaat allemaal over rood.
0: Ja, nou ja.
1: En daarvoor hadden we Slagermelle met de heer Asphalt Brent. En je zou bijna denken dat hij ook Nederlands kan zingen. En dan Pierlop in heet.
0: Ach ja.
1: Maar dat is niet zo. Hey, nou ja, weet je wat we gaan doen?
0: Nou, wat gaan we doen?
1: Nou, ik wilde eigenlijk nog een nummertje gaan draaien.
0: Oh, maar we gaan gewoon lekker ouwehoeren.
1: Ja, laten we dat even doen. We zijn er nou toch bijna, toch?
0: Ja.
1: Nee? Dan kunnen we het laatste instrumentale erin gooien. Dat is wel een leuke trouwens, een beetje Dixieland.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, meer Dixieland van...
1: Ja, die niet.
0: Oh, die niet?
1: Nee, dit is wel Dixieland.
0: Ah.
1: Het is van Papa Blues. Blues? Blues Viking Jazz Band.
0: Oh, die?
1: Ja, die.
0: Ja, ja, de naam zegt me wel wat.
1: Slaven en mijn prinsje.
0: Slaven, mijn prinsje.
1: Ja, je hoeft nog niet te slapen natuurlijk.
0: Dat is de jaren 60, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Want ik heb het zelf een keer gedraaid. Daarom zeg ik ken het.
1: Hier is die.
0: Ja.
1: Tot in het nieuws van 9 uur. Of als u in de middag luistert, een ander nieuws. Ik weet niet. Maar in ieder geval tot aan het nieuws. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. Tot zo.
0: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: krijgen we toch weer visioenen van dat het hiernaast toch geen kantoorruimtes waren. Dat je daar stond te zingen. Dat is ook alweer 13 jaar geleden minimaal,
1: ja,
0: denk ik.
1: Zeker.
0: Zoiets.
1: Zeker.
0: Oh. Ja. Ja, en nou stond je hier. Met Fever.
1: Met Fever, ja. Ja. Maar het was een geen live, hè. Laat wie gek doen, toch?
0: Waarom niet?
1: Nee.
0: Nou, ga maar naar huis dan, jongens.
1: Maar we gaan het wel. Dat hebben we net afgesproken. Op zaterdagavond gaan we het een keertje wel doen.
0: Gaan we het een keer wel?
1: Ja, ja. Dan ga ik gewoon een keertje live zingen weer.
0: Vanuit jouw eigen zolderkamertje.
1: Ja, zoiets. Studiootje.
0: Oh, studio. Ja, sorry.
1: Ja.
0: Sorry, ik was iets te denigrerend.
1: Ja,
0: Jan van Leunen, die hoorde u net. Die zit tegenover me nog steeds.
1: Ja, jij bent Peter Bakker. En leuk dat je me weer gedraaid hebt.
0: Ja. Dat doen we toch elke keer aan het begin van het tweede uur.
1: En ja, dat is een beetje ingeslopen allemaal.
0: Een paar van die kleine itempjes die we dan gewoon doen. Mm-hmm. Hier zo bij de muzikale vaart. Ja. Straks over een klein half uurtje nog een stukje cabaret. Ik weet nog niet wat, maar dat zien we dan wel weer.
1: Okay.
0: En gewoon lekker veel muziek.
1: Ja, dat gaan we doen met Sandy Posey.
0: Ja.
1: En het is een remaster in 2006, maar dat is volgens mij al een nummer uit de jaren 60 zo.
0: Ja, dik uit de jaren 60.
1: Ja,
0: ja. Zeker. Ik denk 68 een beetje dat het was. Maar het kan ook al eerder zijn. We gaan het even opzoeken. Sandy Posey in ieder geval met The Single Girl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zien we morgen wel weer.
1: Dat zien we morgen wel weer.
0: Ja.
1: Nou, we hadden het even over carnaval. Ik heb natuurlijk ook in de Raad van Elf gezeten. Net zoals jij vroeger ook in zo'n Raad van Elf hebt gezeten.
0: Ja.
1: En we hadden toen een keer een dag dat we dus ook bij Heineken langs gingen in Amsterdam. En daar hebben ze zo'n bierkelder.
0: Mm-hmm.
1: Nou, mijn zwager die heeft het toen thuis moeten brengen.
0: Ja,
1: ik kon niet meer.
0: Dat was wel lekker, hè? Dat kostte ook niet zoveel. Wij zijn daar met school geweest in, dat, in die. Ja, en toen stond ik op een gegeven moment. Stonden we daar. Kregen we een biertje aangeboden. Door een man die toch wel een erg bekende kop had.
1: Cool.
0: Dat was meneer Heineken zelf.
1: Meneer Heineken zelf,
0: ja.
1: Oké.
0: En die vond dat leuk om daar af en toe eens te staan. Oh, ja. Dat vertelde die andere man. Ja, echt zoiets van.
1: Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
0: Die man, die kennen we ergens van.
1: Ja,
0: ja, dat is alleen nog maar een museum, hè, geloof ik. En een proeverij. Dus ja. Er wordt niks meer geproduceerd daar.
1: Nee, klopt.
0: Goed, tot zover over het verleden van ons. We hadden ook nog uit 1966 is het opgenomen. In 1967 was het een klein hitje in Engeland. In Nederland heeft het nooit wat gedaan. Althans, Tipperaad heeft het misschien nog gehaald. Maar Sandy Posey was dat met The Single Girl. En dan gaan we nu naar The Cure.
1: Why Can't I Be You? Het is inderdaad de Britse new wave band The Cure. Het is de eerste single van de 7e studioalbum Kiss Me uit 1987.
0: Jo, ben je klaar?
1: Ja.
0: Oh, moet je een teken geven?

0: Dan wil ik bijna roepen, je kan hier aan horen dat het een Nederlander is.
1: Ja, maar het is ook een Nederlander.
0: Ja.
1: Tony Ronald.
0: Ja.
1: Ja, niet te geloven. Ja, één hit heb je hier gehad in Nederland inderdaad. Hij is al heel vroeg naar Barcelona verhuisd en heeft hij in Spanje gewoond. Nummer is ook een Spaanse versie van, dus een Italiaanse versie is ervan.
0: Oké. Okay. Dan moeten we die eens opzoeken, dat is misschien wel leuk.
1: Nou, ik had hem erbij, maar ik heb hem eraf gehaald vanmiddag. Ik denk, ja, dat ga je toch niet draaien.
0: Hij had hem erbij en dan haalt hij hem eraf.
1: Ja, maar goed, eigenlijk heet hij Siegfried André den Boer Kramer. Dus nou ja.
0: Zou het familie zijn van?
1: Nee, niet. Denk het niet.
0: Nee, denk het ook niet. Ben, hè? We hebben het over dan. Ja. Maar goed, in ieder geval.
1: Wat hadden we ervoor?
0: Daarvoor hadden we de Cure.
1: Ja. En Robert Smith. Waar een beetje de groep omheen gebouwd is, hè? Zeg jij later, zei het.
0: Ja, nee, maar dat is toch ook zo. Als die Robert Smith, als die op een gegeven moment die band uitgaat. Want ik begreep van jou dat ze nog steeds optreden.
1: Ja, ze zijn nog op Pinkpop geweest dit jaar.
0: Pinkpop. Nou, als die weggaat, dan is het gewoon gedaan met de Cure. Want dan is dat is gewoon. Dat zijn is stem de is de Cure.
1: Ja.
0: En ik heb altijd het idee gehad, als die man die barst altijd in tranen uit. Hij deed het nooit, maar het leek er wel altijd op.
1: Ja, ja. Maar als je hem ziet en hij heeft opgetreden en het bezweten, dan zie je altijd mascara doorgelopen. Dus net of hij gejankt heeft. Dus
0: ja,
1: dat klopt wel.
0: Ja, misschien heeft hij dan wel echt gehaald.
1: Ja.
0: We gaan aan van Dick Hout met Te veel is niet genoeg.

0: Theolinda Joaquina de Sousalancha.
1: Oh.
0: Ze is een Portugese en ze heet eigenlijk, nou ja, dat is haar eigenlijke naam. Linda de Sousa is haar artiestennaam. Een Portugese, eigenlijk. Ze heeft ook het nummer Un Portugais uitgebracht. Is ook Franstalig. En, wat je net hoorde, Un Vier de Tout Le Pays. Pays.
1: Un Portugais heeft ze ook in het Portugees gezongen.
0: Ja, ook in het Portugees, maar ook in het Frans.
1: Oh, ja.
0: Daar is ook eigenlijk een beetje bekend mee, ook hier in Nederland.
1: Ja, dat is de bekendste. Maar deze is ook redelijk bekend.
0: Mm-hmm.
1: Van Linda de Sousa.
0: En helaas is zij een van de slachtoffers van COVID-19. Overleden op 74-jarige leeftijd.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben even bij stilstaan. Ik bedoel, we denken daar niet meer aan. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Maar dat was toch wel best wel allemaal heftig wat er allemaal gebeurde.
1: Ja, dat was zeker heftig. Nou zijn er nog steeds van die mensen die denken dat we het allemaal verzonnen hebben.
0: Ja, maar goed, laat ze maar niet aan, toch?
1: Van Dikhout, te veel is niet genoeg. En dan gaan we naar René en Renato. En Save Your Love, daarna ook een stukje cabaret.
0: Ja, leuk.
1: En dan zijn we weer bij je terug.
0: Naar de cabaret of gaan we ook nog wat daarna doen?
1: Ja, daarna doen we er ook nog een. Okay. Maar dat is ook min of meer cabaret.
0: Nou, dus oké.
1: We gaan het niet verraden, vertellen we straks wel. René en Renato nu, Save Your Love.

alleen, zuster. Kijk, vroeger, in de jaren 10, als ik dan ergens binnenkwam, theater of zo, dan was er altijd wel iemand die gelijk vrolijk op me afhuppelde. Met de tekst, oh, mevrouw Bloemen, wat leuk dat u er bent. Maar ja, nu, anno 2045, is er echt helemaal niemand meer die weet hoe ik heet. Nou ja, niet dat iemand hier überhaupt weet hoe die zelf heet, hoor. We zitten hier allemaal met elkaar, bij elkaar vooral, in het artiesten euthanasiecentrum het slotakkoord. In Amsterdam-Noord. Tja, het is hier allemaal heel goed geregeld, hoor. Als je hier binnenkomt, dan wordt alles gelijk doorgesproken. Je weet gelijk waar je wordt begraven. Heel handig. Tegen mij zeiden ze gelijk, mevrouw Bloemen, we hebben een leuk plekje voor u tussen Tineke Schouten en Brigitte Kaandorp in. En voor u dachten wij eigenlijk aan een vaas. Maar verder is het geen pretje, hoor, met al die oude artiesten bij elkaar. Je wordt hier vanzelf voorstander van hele actieve euthanasie. Het is hier prachtig, hoor. Het is echt heel mooi ingericht. Het is een hele grote hal als je binnenkomt. Daar hebben ze gelijk Conny Breukhoven neergezet. Opgezet. Ja, er hoefde ze alleen maar het vocht uit te laten lopen. Die siliconen houden zo goed. Van haar buste hebben ze gelijk de gevonden voorwerpendoos gemaakt. Vanwege lekker veel ruimte. Nou ja, en verder zit hier een soort gang waar dan alle kamers van de cliëntelen in zitten. Dus een van mijn beste vriendinnen zit hier, Angela Groothuizen. Leuk, hè? Ja, die was niet blij, hoor, toen ze hier binnenkwam. Ja, die vindt dat ouder worden niet leuk. Nou ja, ze is natuurlijk ook gestopt toen, hè, met die Weight Watchers. Die weegt nu zo'n 150 kilo. Die is af en toe manisch, gallisch, depressief. Maar die vrolijk je ook zo weer op, hoor. Ja, die vindt het altijd heel leuk als je gebruikte herenslips naar haar toe gooit. Ja, dat doet haar denken aan de Dolly Dots tijd. Leuk, hè? Dus dat doe ik. Dan loop ik langs een deur en als die op een kier staat, dan werp ik zo'n herenslip naar binnen. En dan hoor je de keren. Maar ik mag nooit meer gooien met de herenslip van Jack Spijkerman. Nee, stom. De laatste keer dat ik dat deed, is hij blijven koeken aan de gezicht. Kwamen ze pas de volgende ochtend achter. Was het 2 uur lang dat er af moeten krabben. Ja, dat was zielig. Maar goed, een andere goede vriendin is Astrid Joosten. Die zit hier ook. Ja, die hebben ze toen binnengebracht. Meteen na de laatste uitzending van 2 voor 12. Ze wou niet stoppen, hè. Nee, die kwam krijsend binnen. Oh, ze was kwaad. Ja, wij hadden het wel gehad met dat programma. Na 55 jaar. Maar goed, die is ook zo vrolijk te krijgen, hoor. Dan loop ik langs de deur en dan roep ik, ik pas. En dan gaat ze gelijk met dat belletje rinkelen. Dat is leuk. Ja. En ze is ook heel behulpzaam, dat is leuk. Ik denk dat dat door dat programma komt. Als er dan bijvoorbeeld iemand iets kwijt is, dan springt ze op. En dan zegt ze gelijk, oh, dat zoek ik even op.
leuk, hè? Er zijn ook allemaal vleugels aangebouwd aan het gebouw. En aan die kant is dan een vleugel voor de juryleden van The Voice. Ja, daar hebben ze ook al die oude stoelen ingezet. Die draaistoelen met die ronde knop in het midden. Dat is leuk, daar zitten die oudjes en dan slaan ze op die knop en dan boom, dat doen ze. Nou ja, 2 maanden terug, die arme, arme trein. Die zat ook op zo'n stoel, maar die draaide dol. Die heeft 4 uur lang... Woe, woe. Toen die eraf kwam, keek ze helemaal scheel.

Die plattelandse moet je zien dansen. Dan zwaait ze driftig met de rode lokken. Ze heeft dat warme, een tikkie karme. En ook ter heupen hebben dat barokke. Ze heeft dat robuuste, dat zelfbewuste. En in haar armen is het eeuwig lente. Als ze je kust dan, wees maar gerust man. Ze breekt je hart meteen in gruzelementen. Ze is niet exotisch,

Ze gaat niet tien, ze kan niet skiën. Maar mensenlief, wat heeft ze een allure. Door volle knieën, zijn melodieën. Ze heeft er hele handel van nature. Ze heeft dat malse, als ze gaat walsen. Dan gaat het mannenhart holder de bolder. Ze heeft dat verse van rode kersen. Dat mooie hemellichaam uit de polder. Ze hoort Podori.

0: Nou, misschien had u de gesproken cabaret, het gesproken cabaret, niet helemaal begrepen. Althans, niet begrepen wie dat was. Want ze had de stem een beetje verdraaid.
1: Ja, maar dan kon je nog een beetje horen dat zij het was.
0: Ja, toch wel, hè. Mm-hmm. Karin Bloemen.
1: Ja.
0: Het slotakkoord. Het grootste gedeelte uit die conferentie. Daarna hadden we natuurlijk Toon Hermans met Zien. Laat eens zien hoe mooi je bent. Mag je dat tegenwoordig? Nee, mag je niet meer roepen. Save Your Love van René en Renato.
1: Van mij mag het, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Ja. René en Renato die zongen Save Your Love. En Willeke en Willy en Willeke, die hebben daar...
1: Die hebben daar een Nederlandse versie van
0: gemaakt. Een hertaling van gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Niemand laat zijn eigen kind alleen, was het,
1: ja,
0: toch?
1: Dat, ja, klopt.
0: Ja, die, hè?
1: Ja, ja, die.
0: Nee, je had het toch de roeien. Mm-hmm. Dan gaan we nu naar Jennifer Warnes. And I know a heartache when I see one.

0: Ja, die tijd gaat er weer aankomen.
1: Nou ja, het regent alweer aardig.
0: Oh ja, nou ik hoop niet dat het straks regent, want dan worden we
1: het zou weer droog zijn als we weggaan, dus laten we hopen dat het zo is.
0: Nou, we gaan het meemaken. Mm-hmm. Ritme van de regen natuurlijk van Rob de Nijs uit het begin van de jaren 60. En Jennifer Warnes, die samen met Joe Cocker een groot ding had, maar alleen solo nooit, hè?
1: Nee, niet echt. Hier in Nederland in ieder geval.
0: Hè?
1: Niet hier in Nederland.
0: Nee, in Nederland niet, hè? Nee, dat wilde ik ook zeggen. I know a heartache when I see one. En we kwamen eigenlijk op Ritme van de Regen omdat we de melodie.
1: Ja, een beetje.
0: Een beetje in het begin. Kon, ja, een beetje.
1: Konden combineren.
0: Ritme
1: van de Regen is iets sneller als I know a heartache when I see one.
0: Ja. Dan zou je ook de tekst er nog in kunnen zetten. Maar. Laat maar. We gaan naar The Four Seasons. En Silence is Golden.

0: Nou, dat bedoel ik.
1: Nou, 19 jaar.
0: 19 jaar, Milan Kirstein heet hij. En hij komt uit Callantsoog en timmert goed aan de weg met dit nummer vooral. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we gauw verder. Oh nee, daarvoor hebben we natuurlijk nog Silence is Golden. Helaas niet van de Tremolos, maar daar heb jij het volgende nog gevonden. Want we gaan naar Someone, Brian Poole en de Tremolos.

0: tot 10 uur heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco. Uit de oorschelpen, of als u geen oorschelpen, maar in-ears heeft, in-ears.
1: Geweldig, lekker Nederlands.
0: Ja, maar jongens, dat is tegenwoordig zo. We hebben niet allemaal meer die oorschelpen, zoals wij.
1: Die oorwarmers, die heb je niet meer. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je hebt ook van die dingen die je in je oor kan proppen.
0: Nou, daarom zeg ik. Ik zeg er ook meestal bij in-ears, want dan begrijpt de jeugd me ook een klein beetje. Want ja, die jeugd die begrijpt het allemaal niet meer wat wij zeggen, volgens mij.
1: Dus als je zegt van in je oor proppen, dan...
0: Dan komt het helemaal goed.
1: Heeft u naar de live geluisterd, zou ik zeggen?
0: Ik zou toch wel willen kijken hoe je zo'n oorschelp in je oor propt. Maar dat gaat natuurlijk nooit.
1: Ja, als je heel hard, dan verplicht we zelf zo'n luidsprekertje in je oor. Tot de volgende keer.
0: Yes, gaat goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contraterrorismepolitie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Maar ik zal maar u van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn heen en hoe doet er mijn

Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi en durf te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind.

te boeten voor de dwaasheid die ik deed. Kom ik ooit weer op vrije voeten, is nog niet gedaan met mijn leed. De mensen zullen aan me wijzen, ze zijn zo hardvochtig en vreed. Kijk daar op dat bloeddorstige monster, zeg